van haar. Zou ik aan jou zeggen, ik ben twaalf. Jezus zei, minder wie als in haar hij. Dat je ook die met je nog, maar in dat die het zo moet daar. Naar hem op, op een jaar kwam hij. Zo minder een super naar het roer. En hier van ook wat dan niet als in haar hand zijn. Oh, zo ben ik maar Jezus wel een hand nog. I'm going to go to the